Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee regionieuws.
2: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
3: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
4: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
3: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
2: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst.

Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het KMI kondigt code rood af in de provincies Limburg en Luik morgen, omdat de weermodellen nu aangeven dat het daar 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer dat die code afgekondigd wordt, zegt weerman David de Henao.
4: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
3: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid vraagt om genoeg te drinken, geen zware inspanningen te doen en zorg te dragen voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Het noorden van Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen. De ene had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is dicht. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het in zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een supergelukkige Hugo Broos.
5: It's a fantastic experience. We are in the second round. It's historical. I'm very happy for the guys. I worked with them already. They're 5 years. And what we did in those 5 years is amazing.
3: Ook groepswinnaar Mexico stoot door. Zuid-Afrika, Zuid-Korea liever, moet hopen dat het bij de beste derde zit. Nog afgelopen nacht konden Brazilië en Marokko zich plaatsen. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigt derde en moet dus nog afwachten. En ook Zwitserland en Canada gaan door. Bosnië eindigt derde in die groep. Bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. Het is nog niet duidelijk of Jeremy Doku kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Rode Duivels, na enkele hectische dagen waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. En de kans dat Hans van Aken mag starten lijkt wat groter te worden. Hij sprak gisteravond met de pers. Van Aken blijft positief na de 2 gelijke spelen van de Duivels op het WK.
6: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Alle mensen spelen een rol, behalve misschien enkele acteurs.

0: RC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnenlaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: is Noordzee Gold.
1: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.

déshabillez-moi, déshabillez-moi.

0: Déshabillez-moi.
1: Et vous, déshabillez-vous.

Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors. Noordzee Gold.

Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: cares nothing like a dame.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
2: Noordzee nieuws.
3: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11:00. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9:00. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone. Dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij 2 zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft ook de noodtoestand afgekondigd. Door de hitte kunnen ze in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent geen operaties uitvoeren. Het systeem waarmee ze de patiëntendossiers invullen draait op een server in Parijs en die is oververhit. Woordvoerder Josse Abrahams.
5: De gevolgen daarvan zijn dat wij dus geen informatie hebben, medische informatie van de patiënt, waardoor we eigenlijk geen ingrepen kunnen doen. Dat zou onveilig zijn en daardoor moeten we tijdelijk eigenlijk de geplande opnames, operaties en zo, moeten we die uitstellen. Wat ook een van de gevolgen is dat wij ons losgekoppeld hebben van de onder- en 12-centrale en de lucht.
4: De geplande consultaties kunnen wel doorgaan. En al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000, of zowat 15.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden, morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui.
1: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Cold.

Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blommaert en Meteor. Er zijn daarnaast ook kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt 45, kinderen 25 euro. En er zijn ook familietickets voor 4 personen voor 140 euro.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold.

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.
4: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wit neus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Noordzee Gold. Noordzee Gold. Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne-Martin.
4: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar dat we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat dat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
3: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren heeft stress om geldzaken. Ze zijn vooral bang om zonder te vallen door foute keuzes te maken. Vooral vrouwen en alleenstaanden. Dat blijkt uit een onderzoek van mijnvergelijker.be. Experte Sarah van Wezenbeek.
5: Als je geen grip op je budget hebt, dan kun je heel snel het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent. Geldzorgen zijn vaak een grote bron van stress. En die kunnen dan uiteindelijk ook leiden tot aanhoudende stress. En dat heeft dan een impact op ons persoonlijk leven, op ons persoonlijk welzijn, maar ook op ons werk bijvoorbeeld.
3: Je kan die stress verminderen door een lijst te maken van je kosten en te schrappen wat je amper of niet gebruikt. Mannen melden 5 keer vaker gevallen van sextortion dan vrouwen, waarbij slachtoffers gedwongen worden om te betalen, anders dreigen afpersers ermee om naaktfoto's van hen te verspreiden. Dat meldt het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. In totaal melden vorig jaar meer dan 120 mannen sextortion. Het instituut vreest dat veel slachtoffers niks melden. Amerikaans president Trump heeft het congres om extra geld gevraagd voor de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 60 miljard euro, onder meer om de munitievoorraden aan te vullen. Trump vraagt ook nog eens 12 miljard om de Amerikaanse boeren te steunen en de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. En op het WK voetbal heeft sterspeler Neymar voor het eerst in bijna 3 jaar nog eens meegedaan bij Brazilië. Hij sukkelde lange tijd met zijn kuit, maar kreeg gisteravond een kwartier in de laatste groepswedstrijd tegen Schotland. En na de match waren er tranen bij Neymar. Brazilië won met 3-0 en gaat als groepswinnaar naar de tweede ronde. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er ook een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later opnieuw kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

heb een nieuw melodietje. De tekst die is wat flauw. Het is weer het oude liedje, omdat ik van je hou. En in dit nieuwe liedje vertel ik

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Noordzee Gold. Fijne middag.

De Nationale Feestdag brengt op 21 juli een nieuw evenement naar Breidene, het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paalsteenveld.

0: planet, it was just a twig.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenhouw.
5: Daarnet is 34,2 graden gemeten in Ukkel en daarmee is het dagrecord uit 1976 dat 33,6 graden bedraagt naar de prullenmand verwezen.
4: Ook gisteren sneuvelde het dagrecord al en ook morgen zal dat het geval zijn. De grote zoekactie aan de Ketelvaart in Gent is afgelopen. De brandweer was daar met duikers en een sonarboot ter plaatse, nadat ze tijdens een oefening een t-shirt en gsm aan de waterkant hadden gevonden. De eigenaar bleek uiteindelijk thuis gewoon in bed te liggen en was zijn spullen vergeten. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en zat daar vast. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parquet onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs, tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien, tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning...

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
3: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch hem een keer voor zijn trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, trap vernieuwen. Ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De provincie Limburg is voorbereid op 40 graden. Het neemt daarom geen extra maatregelen tegen de hitte. Dat is de uitkomst van een hitteoverleg. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
4: We hebben een opleisting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
3: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject, om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
5: Dat zout, dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht en dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
3: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Het is voorlopig nog onduidelijk of ook ons land dat zal doen. Er is deze namiddag overleg geweest, maar wat daaruit is gekomen weten we nog niet. Ook de paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. Het is bijna niet voor te stellen in dit weer, maar over een paar weken vind je bij IKEA de Halloween-collectie. Denk dus aan spookjes, pompoenen en vleermuisborden. Maar ook keukenaccessoires in dat thema om gezellig samen te staan bakken. Een lekker warme chocoladecake bijvoorbeeld. Blijft ook vandaag wel gewoon nog bakken hoor, want het is bijzonder warm tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij tot het 40 graden is. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
1: Noordzee Gold, zomerlang ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

0: Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.
1: It's not the pain.